0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.

Ja, het begint al lekker te kriebelen, jongens. Want vanavond gaat het gebeuren om 10 uur. Dan mag het Nederlands elftal aantreden tegen Japan. De eerste officiële wedstrijd voor het Nederlands elftal. Hè. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is vandaag de rustdag. 14 juni 2026. Ja, dat wordt nu ook gevoetbald. Ik zit ook een beetje mee te kijken op een ander schermpje hier aan de linkerkant. Australië, Turkije. Australië staat nog voor met 1-0. Dus het is nog even afwachten of er nog meer goals gaan volgen. Ik heb niet veel verstand van voetbal, maar ik zie wel dat Australië wat sterker is dan Turkije. Turkije laat wat steekjes vallen. Maar ja, je weet het, de bal is rond. Er kan nog van alles gebeuren, hè. Ja, en ook nog een keer vandaag. De voetballers van het kleine Curaçao die komen aan bod. Vanavond een WK-debuut tegen de grootheid Duitsland in Houston. Ja, Dick Advocaat, Nederlandse trainer, zegt iedereen ziet er fris uit van Curaçao. De Nederlandse bondscoach heeft een compleet fitte selectie. Hij heeft ook een plannetje bedacht tegen de grootmacht. Hij zegt, we zijn een klein land vergeleken met Duitsland, maar we zullen het leven voor Duitsland moeilijk maken en een moeilijk team zijn om tegen te spelen. Zo vertelde hij afgelopen zaterdag tijdens een persconferentie. Ja, hij zegt, het komt wel eens voor dat kleine teams, amateurteams van veel grotere teams winnen. Nou ja, het gebeurt natuurlijk in Nederland regelmatig. Duitsland zal het dominante team zijn en daar moeten we op reageren. We gaan de ruimte gebruiken die Duitsland zal creëren wanneer ze aanvallen en daarvan profiteren. Ja, ja, de 78-jarige Dick Advocaat wordt de oudste coach in de WK-geschiedenis. Hij is al 78 jaar. En vaak zijn het altijd oude trainers, hè, die voetbalteampjes aan het promoten en aan het trainen zijn. Hij zegt, we hebben niks te verliezen. Buiten ons als team zijn de verwachtingen niet zo hoog in Curaçao, omdat we denken dat we mensen kunnen verrassen. Maakt het wel interessant. Ja, gewoon hier zijn is geweldig voor de spelers en het land. Maar we moeten mensen ook laten zien waar we van gemaakt zijn. Ja, vanavond dus Curaçao, Duitsland. Ja, dus wordt een geinige wedstrijd, denk ik. Hè? Ja, Duitsland is natuurlijk een grootmacht. Hè? Alle weddenschappen worden natuurlijk op Duitsland gezet. Maar vergis je niet hoor. Het kan zomaar in één keer veranderen. En is het toch in één keer Curaçao, hè, wat de klok slaat. Hè? Goed, goedemorgen. Er komt straks nog veel meer ander nieuws voorbij. Niet alleen WK-nieuws, maar natuurlijk ook nieuws over het Nederlands elftal. Hè. Komt ook voorbij. En we gaan kijken naar het weer. Dus ja, jongens. Goeiemorgen.

0: zondag. Lekker nummer voor op de zondagmorgen, vind ik zelf persoonlijk. Ja. Goed, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Nederland speelt vandaag zijn eerste WK-wedstrijd. Dat gebeurt natuurlijk tegen Japan. En in het Zeeuwse Aksel is een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijk auto-ongeluk van afgelopen week. Ja, dat hadden we toen ook gemeld in Voor de Wekker Wakker. Ja, het weer vandaag. Er is een mix van wolken en zon. Vooral in het binnenland valt er lokaal een enkele bui. Het warmt op naar 16 tot en met 18 graden. Er is een matige tot aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Dus ja, en er is beloofd, vanaf volgende week wordt het een stuk warmer. En dan moet het, als het goed is, ook wat beter weer worden. Ja, ja, ik zei het al, in Zeeland, in Aksel, is om 7 uur vanavond een stille tocht voor de slachtoffers van het auto-ongeluk van afgelopen week. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool om het leven. En in Zwitserland mag de bevolking zich vandaag uitspreken over een maximum aantal van 10 miljoen inwoners. Het land houdt daarover een referendum. En de Amerikaanse president Donald Trump wordt vandaag 80 jaar. Ja, tegenstanders van de president grijpen zijn verjaardag aan om te demonstreren. Zo is er in New York een concert voor de First Amendment, voor de grondrechten. Ja, dus vandaag is Trump jarig, jongens. 80 jaar is hij geworden. Oude president. Ja, en in Spanje wordt de Grand Prix van Barcelona-Catalonië gereden. Max Verstappen die staat daarbij op de 5e plaats. George Russell die mag vanaf plek 1 gaan starten. Ja, en in Rosmalen, op het tennistoernooi, staan de finales bij de mannen en de vrouwen op het programma. Natuurlijk ook te volgen via het bekende sportappjes. Ja, mocht je het voetbal niet interesseren, kun je natuurlijk altijd naar het tennis gaan kijken. En in Scheveningen hebben afgelopen nacht mensen hun huis moeten verlaten. Er was een grote brand bij een visrokerij. Bij de brand kwam, nou joh, raad het al, hè, veel rook vrij. Het bedrijf staat midden in de woonwijk bij de haven van Scheveningen. De eerste melding over de brand kwam afgelopen nacht om 1:15 binnen. De brandweer sloopte een deel van het pand om op het vuur beter te kunnen bestrijden. En om 4:55 vanmorgen had de brandweer het vuur onder controle. Ja, het is wat, hè. Jongens. In een woonwijk, ja, een visrokerij. Ja, paling waarschijnlijk, hè. Paling wordt natuurlijk gerookt. En er is iets misgegaan, dus de boel is in de fik gevlogen. Ja. Goed, dat was een beetje het nieuws vandaag. Ja, en ik zei het al, vandaag het eerste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Duitsland door Curaçao. Curaçao gaat geschiedenis schrijven. Het land is dan officieel het kleinste land ooit dat in actie komt op het voetbal gebeuren. Als er één familie is die dit intens beleeft, dan is het wel de familie Bakuna. Het is nog niet zo gek, want 2 familieleden van deze familie die schitteren vandaag op het veld. Het succesverhaal van de Bakunas begon jaren geleden met 3 voetballende broers. Johnson, Junino en Leolandro Bakuna. Ja, en ze groeiden samen op in Groningen. Ja. Er werd altijd samen gevoetbald, zo vertelt Johnson Bakuna, de oudste van de 3. Altijd waren we te vinden op het pleintje, ook al zat er tussen ons een leeftijdsverschil van een paar jaar. Voetbal was hetgene wat ons verbond. Ja, de 2 jongsten van het stel, Leandro en Juninho, zijn nu op het grootste voetbalpodium ter wereld te zien. Ja, Leandro is de aanvoerder van het elftal van Curaçao en een van de meest geroutineerde spelers met ervaring in de Engelse Premier League. En op het middenveld speelt hij zij aan zij met zijn jongere broer Juninho. Ja, Johnson die koos uiteindelijk voor een ander pad, maar ook hij kwam vroeger uit voor het nationale team. Destijds nog namens de Nederlandse Antillen. Nou ja, vanavond dus, jongens, dan gaat Curaçao aantreden tegen Duitsland. Dat wordt volgens mij een hele interessante wedstrijd.
1: Blue Wave! Curaçao! Nostalgia!

croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

Het is de dagtopper, ja. Er wordt op dit moment ook een wedstrijd gespeeld, zoals je weet, hè. Australië tegen Turkije. Het is inmiddels 2-0 voor Australië. En ja, er wordt momenteel goed gevoetbald van beide zijden. Turkije doet er alles aan om het weg te werken, maar het wil nog niet echt lukken in elk geval. Dus Australië staat nog steeds voor met 2-0 hè, op dit moment. Hè. Het is nu een aanval van Turkije en die is weer vastgelopen. Bam, en dan gaat het weer de andere kant op. Hè. Goed, voor de wekker wakker, ja, mailtje gehad van Youssef en zijn schoonvader zegt, ja, we staan nu achter met 2-0, maar om toch even het Turkse publiek er doorheen te slepen, hebben wij een liedje opgenomen, dat duurt 1 minuut 38. Kun je dat liedje draaien misschien? Het is maar eventjes een verzoekje, als het niet lukt, dan is het ook goed. Nou, nee hoor, wij gaan dat gewoon doen hoor. Het is een leuk gitaarspelletje. Moet luisteren. Omdat vandaag Turkije voetbalt, hè? Ja, ja. Even kort hoor.

0: Een dagelijkse ochtendshow met Erik van Vliet.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: rust is wedergekeerd in het dorp. Nadat Harry van Donschot, mijn kaplaan, een geweldig idee had, hebben we dat uitgevoerd. Harry had geregeld bij het bisdom dat we zouden melden dat de paus ziek was en niet zou komen. Ik zou die brief dan, die ik dan gekregen had, zogenaamd gekregen had van het bisdom, voorlezen op de preekstoel, zodat iedereen wist wat er aan de hand was. Die bewuste zondag heb ik de brief op de preekstoel voorgelezen, dat de paus ernstig ziek was en helaas een andere keer zou moeten komen in ons dorp. Iedereen was ontzet. Verschrikkelijk. Iedereen had zo zijn best gedaan om alles te regelen. Mevrouw Kloes was er helemaal vanaf. Ze was helemaal van haar zus af. En Bert vond het nog wel erg grappig. Ik zei: Bert, niet doen. Rustig blijven. Ondertussen hadden we wel een plannetje bedacht. Want Harry van Donschot is niet de eerste de beste kaplaan hier in deze parochie. Een paar dagen later liep Harry van Donschot mijn kaplaan rond met een wat oudere meneer in een shovelpak. Wie zou dat toch zijn? Iedereen in het dorp vroeg zich af, is de vader van Harry gekomen? Maar wij wisten wel beter.
1: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je met wie kapelaan Harry Verdonschot door het dorp wandelt. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

0: Ali Simon, geboren in New York op 25 juni 1945. Ja, de koningin van de singer-songwriters, de mysterieuze hits. You're So Vain bijvoorbeeld, hè, om even een voorbeeldje te noemen. En deze natuurlijk, hè, It's Hard to Be Tender, zat na Pastoor Gervaas. Ja. Goed, vandaag in 1834, de Amerikaanse uitvinder Isaac Fisher krijgt patent op schuurpapier. Ja, erg belangrijk, we hebben het nog steeds. Hè. De vinding heeft de loop van de wereldgeschiedenis niet veranderd. Maar het heeft wel heel veel betekend voor de bouwwereld. Hè. Ja, en voor het eerst steekt er een vliegtuig zonder tussenlanding de Atlantische Oceaan over. Op deze dag in 1919. De oversteek eindigt in een buik. Landing voor het vliegtuig, maar dat mag de pret niet drukken. In het vliegtuig zitten John L. Cook en Arthur Brown. Ze waren opgestegen in St. John's, dat was de oostkust van Canada, en landden in het westen van Ierland. Over de tocht deden ze 16 uur en 12 minuten. En onderweg hadden ze wel wat last van mist met, ja, let op, met bier. Dronken ze elkaar moed in. En dat gebeurde in 1919. En ze dachten, ja jongens, we kunnen wel water meenemen, maar joh, we nemen gewoon bier mee, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag de wedstrijd Australië-Turkije. De stand is 2-0 voor Australië. As we speak, even kijken of het inderdaad nog zo is. Ja, er ging er net eentje over het doel heen. Dus want Turkije probeert er alles aan te doen om toch nog een eentje te scoren. Maar goed, ik denk dat het niet meer lukt. Want er is ook al verlenging bezig. 4 minuut 35, nog 2 minuten en dan is de wedstrijd ook weer ten einde. Vandaag ook nog Duitsland-Curaçao. Dat begint om 7 uur en om 10 uur vanavond dan Nederland-Japan, hè. Ja, dan zit elke Nederlander weer achter het grote scherm om voetbal te gaan kijken.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Casella va bij Voor de Wekker Wakker. Ja, hij is niet zo positief in het nieuws, hè, de afgelopen dagen. Want hij wordt nogal beticht van verkrachtingszaken en zo. Ja, trouwens over Casella va. Het gaat over overspannen raken. Maar de fans zingen het altijd keihard mee alsof het een feestlied is. Maar dat is het dus eigenlijk niet. Het gaat dus eigenlijk gewoon over spannen raken. Nou ja, misschien wordt hij ook overspannen. Want jongens, de Franse politie heeft hem vorige week gearresteerd. Groot onderzoek naar beschuldigingen dat de zanger zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel geweld. Volgens de aanklagers in Paris zijn er tot nu toe 13 vermoedelijke slachtoffers bekend. Ze zeggen dat Bruel wordt ondervraagd naar aanleiding van de aangiftes van 3 vrouwen. Die zeggen dat hij hen tussen 1997 en 2001 heeft verkracht of een poging heeft gedaan. Ja, het OM noemt ook een vermoedelijke verkrachting van een 4e slachtoffer in de plaats Dinard in 2012 en een Belgische aangifte over seksueel geweld in Brussel in 2010. Ja, de aantijgingen tegen de 67-jarige Bruel, een grootheid in Frankrijk die miljoenen platen heeft verkocht, kwamen in maart aan het licht door een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Ja, toen trad onder andere presentator Flamin naar buiten. Ze zei dat Bruel haar al 16 jaar heeft gedrogeerd en verkracht. Ja, de advocaten zeggen dat Bruel volledig zal meewerken aan het onderzoek en alle vragen zal beantwoorden. Ja, de zanger die zegt dat hij het niet gedaan heeft. Hij zegt: ik heb vrouwen nooit gedwongen. Ik heb nooit iemand gedrogeerd, gemanipuleerd of geprobeerd te onderwerpen. Ja, ja, de Franse zanger dus, Patrick Bruel, beticht en beschuldigd van seksueel misbruik, verkrachtingen enzovoort. Ja, hij heeft 15 concerten moeten cancelen na de beschuldigingen. Want ja, die zijn allemaal afgelast en waren overigens wel allemaal uitverkocht. Hè, dus ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Tweede uur is weer een feit geworden, hè, op deze zondagmorgen, jongens. Ja, en er komt wat leuks aan, hoor. Ik heb nog wat dingetjes in de box zitten. En onder andere deze van Shakira en Burna Boy en Die Die.

prachtige liedjes achter elkaar. Hè? De voice-over in elkaar gezet. Bij de back-to-back classic op deze zondagmorgen. Hè? Ja. Goed, even kijken naar het nieuws. Na een matige voorbereiding van Oranje wacht vandaag Dallas op het Oranje-elftal tegen Japan. Er wordt een zware tegenstander in de eerste wedstrijd op het WK voetbal. De bondscoach Ronald Koeman en Frenkie de Jong die zijn vol vertrouwen. Ja, ze zeggen geen probleem. Al snappen ze wel dat elke Nederlander zo positief niet is. Ja, ja mijn gevoel is niet zo slecht als dat van jullie, zei Frenkie de Jong in de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd tegen een zaal vol journalisten in het AT&T Stadium. We hebben echt een goede ploeg. Toch zijn de feiten dat Oranje de voorbereiding met onder andere de wedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan geen velddoelpunt maakte. Dat Oezbekistan de nummer 51 van de FIFA-ranglijst met 2-1 werd verslagen was te danken aan 2 penalties van Gakpo. Maar qua kansen hadden we wel 6 goals kunnen maken. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Hè? Nou, als ze vandaag maar hun best doen in elk geval, hè, dan komt het vanzelf goed. Ja, tijdens het WK warmt het Nederlands elftal zich op in een shirt dat is ontworpen door een Amsterdamse streetwear-merk. In samenwerking met een groot merk wereldwijd en de KNVB. Ja, Vincent van der Waal, creatief directeur van het bedrijf, noemt het belletje dat hij zo'n 2 jaar geleden van het grote bedrijf in de wereld kreeg een grote eer. De vraag van het Amerikaanse sportmerk was volgens van der Waal even simpel als veelomvattend. Ontwerp een shirt voor het Nederlands elftal dat gedragen kan worden in de VS, Mexico en Canada. En ook was de boodschap, doe wat jullie willen, houd ons op de hoogte en succes ermee. Ja. Goed, nog meer nieuws. Vandaag mag Zwitserland meer dan 10 miljoen inwoners hebben. Over die vraag spreken Zwitsers zich vandaag uit in een referendum. Bijna alle politieke partijen in Zwitserland die zijn tegen een maximum aantal inwoners. Maar in de peilingen is het een nek-en-nek race tussen het ja-kamp en het nee-kamp. Ja, Zwitserland is qua inwoners een van de snelst groeiende Europese landen. Op dit moment wonen er in het land 9,1 miljoen mensen. In 2035, even vooruit, zijn dat er volgens prognoses 10 miljoen. En de groei die komt vooral door migratie. Ja, er zijn veel arbeidsmigranten uit de EU en die trekken naar Zwitserland toe. Ja, de rechtspopulistische SVP wil een stokje steken voor de wat zij noemen bevolkingsexplosie. En heeft het initiatief genomen voor een referendum. Ze laten de bevolking mee beslissen. Ja, de partij die initieerde vaker dat ze ja, zeg maar in referenda's gericht waren tegen etnische minderheden. Ja, zo mochten Zwitsers zich in het verleden uitspreken over een verbod op boerka's. En zo werd er ook gestemd over minaretten. Ja, ze laten de bevolking daar goed aan het woord. Als er een beslissing moet worden genomen in Zwitserland, dan gaan ze eerst de bevolking vragen, wat vinden jullie ervan? En dan gaan ze pas een beslissing nemen. Ja, ik vind dat wel goed hoor. Ik vind dat ze eerst maar eens een keer goed moet vragen aan de bevolking, van wat vinden jullie ervan? Hè? Ja, in Nederland gebeurt dat bijna niet, in België ook niet. Heel af en toe wordt er een keer een referendum gehouden, maar ja, dan wordt er ook geen rekening met de mening van de mensen gehouden. Want dan wordt het toch doorgedrukt in Den Haag van wat ze zelf willen. Maar goed, het is in elk geval wel een begin, hè? Ja. Goed, nou, nog meer voetbalnieuws trouwens. Even de uitslagen. Qatar tegen Zwitserland werd 1-1. Brazilië, Marokko werd 1-1. Dat was een spannende wedstrijd. Haiti, Schotland is gewonnen door Schotland met 0-1. En Australië, Turkije, ja, ze hebben verloren. 2-0. Het is niet anders. Ja, de Turken die zullen niet tuteren vandaag. En Australië die viert feest. Ja, een warme zegen dus op Turkije. De Socceroos die wonnen met 2-0 dus. Na 24 jaar keerden ze met een nederlaag terug op het WK. Feyenoorder Jordan Bos was een van de uitblinkers bij Australië. Ja, dus die heeft veel betekend voor het team. En de komende tijd breekt een zomerse periode aan tot besluit het weerbericht, waarbij de temperatuur oploopt naar zomerse waarde. Ook schijnt de zon geregeld. Er kunnen nog wel wat onweersbuien ontstaan. Ja, we hebben een koele periode gehad. En nu komt er warme lucht aan. Ja, tijdens de zomerse periode wordt het lekker weer voor een dagje strand of een buitenzwembad.
Ja, het zonnige en droge zomerweer heeft niet alleen voordelen. Voor mensen met hooikoorts breekt er weer een lastige periode aan. Want er zijn veel groeiomstandigheden voor grassen. En dan moet je niezen. Ja, ik heb er zelf ook een beetje last van. Ja, veel onzekerheid over de verwachting van juli. Er is wel kans op noordenwind, zo zeggen ze. Maar het warme weer lijkt voorlopig de overhand te krijgen. Maar richting de maandwisseling neemt de onzekerheid wat toe. Hè? Dus dan weet je dat. Ja, vanavond, hè, 10 uur, dat is de datum en de tijd. Dan gaan we aantreden tegen Japan.

0: Nos duchi isla nota campeón. Corso, corso, tan un momento abor.
1: Mooi is dat, hè? Ja, uit Curaçao natuurlijk, want ja, omdat Curaçao vandaag voetbalt, komt er ook in één keer heel veel muziek uit Curaçao vrij. En dit was Trias, ja, zo moet ik het zeggen. En een speciaal liedje, Curaçao Voetbal World Cup Song. Ja, lekker. Voor de wekker wakker, het is vandaag zondag, 14 juni. Ja, vandaag 4 wedstrijden, Duitsland-Curaçao, ik zei het al om 7 uur. En vanavond natuurlijk Nederland-Japan. Ook nog Ivoorkust-Ecuador om 1 uur vannacht, richting maandag. En om 4 uur is het Zweden-Tunesië, dus in de nacht van zondag op maandag. Dus er staan weer veel wedstrijden vandaag op tv te bekijken.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.
1: Voor de tijd voor de jaren 80. Daar komen er weer 2 aan voor je. In vogelvlucht bij Voor de Wekker Wakker.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Een keer op Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special.
4: Are we on the air?
5: Yes, you are.
6: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold. Memory.

Een zeer goede dag, beste luisteraars. En heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is meteen ook jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. En u weet het, hè, hier zit je goed. Ik ben Harry Tager en de komende 60 minuten jullie presentator en plaatruiter van deze zeer gevarieerde muzikale lentecocktail. Tot 21 juni dan, want dan starten we met de zomereditie. En ook vandaag draai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. Met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. Onze spitsalbijter vandaag die kwam van de Britse band The Kinks. Met uit 1966 de song Sunny Afternoon. En dat mogen we wel eens een keertje meekrijgen. Een zonnige namiddag. En net na de Kinks hoorden we de Amerikaanse gospel rhythm en blueszanger Sam Cooke. Met uit 1968 de song Having a Party. En in deze periode kunnen we zeker al eens een terrasje doen. En speciaal voor alle vaders en grootvaders gaan we nu een plaatje draaien van de Nederlandse zanger, liedjeschrijver en acteur Stef Bos. In 1989 schreef Bos het nummer Door de Wind, waarmee Ingeborg Sergeant België vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. Stef Bos werd vooral bekend door zijn nummer Papa uit 1991. En hij mag dit jaar op 12 juli aanstaande zijn 65ste verjaardag vieren.

0: voor België op het Eurovisie Songfestival 2023. En dat was Liverpool met het liedje Because of You. En Gustav mag op 6 juli aanstaande zijn verjaardag vieren. Hij wordt dan 46. En zoals we dat elke week doen, gaan we dan nu de popcorn oldie muziekliefhebbers terug even verwennen met de volgende opname. Door de Amerikaanse zanger en country liedjeschrijver Jason Ikeney, alias Arthur Alexander, met uit het jaar 1962 de song A Hundred Pounds of Clay. Een track is dit uit de langstweerplaat You Better Move On, dat een realisatie was op het D.O.T. platenlabel. En deze song is een cover van Gene McDaniels, die het een eertje jaar, een eertje vroeger opnam in 1961. En het nummer werd geschreven door Kay Rogers, Roger Dixon en Bob Elgin.
1: U luistert naar Harry Tijger.
2: Popcorn Oldies. Right here, right here.

0: In onze platenbak van 1963 vond ik deze 45 toeren opname terug van de Amerikaanse zangeres Clyde May King, alias Clyde King, hier samen op deze single met de formatie The Sweetings. En zij brachten ons de song Only the Guilty Cry, een realisatie op het Philips platenlabel. Clyde overleed 7 jaar geleden in 2019 op 7 januari en ze werd 76.
1: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
2: Time for music.
1: U luistert naar Harry Tijn.

Een vleugje romantiek, wat zeg ik, een vleugje Belgische swingende rock en roll muziek was dit zo even van 53 jaar geleden. Uit 1968 door Norbert Arthur Blanke, alias Bert Blanke, samen met zijn begeleidingsgroep The Creoles. Met het nummer Rock'n'Roll is Good for the Soul. Een realisatie op het Belgische Ronix platenlabel. En onze rock'n'roller multi-instrumentalist Bert of Norbert, die mag op 6 augustus aanstaande zijn 82e verjaardag vieren, alsjeblieft. Net voor Bert Blanke draaiden we uit de 1981 een nummer van de Canadese vrouwelijke discogroep Vogue, bestaande uit de zangeressen Chantal Condor en Angela Songhi, met hun wereldhitsong Dancing the Night Away. 17 jaar na het overlijden van de Amerikaanse zanger, componist en danser Michael Jackson is er dan nu de film Michael. En mede daardoor staat de song Billie Jean uit 1982 terug in de hedendaagse hitparades. De song komt oorspronkelijk uit zijn 6e studioalbum Thriller uit 1982. En het werd wereldwijd nummer 1. Michael overleed 17 jaar geleden op 25 juni 2009 en hij werd amper 51.

Inderdaad, Banga Bangra, de zangeres en liedjeschrijver Dara uit Bulgarije, won dit jaar het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen met de Balkanknaller Bangaranga. Darina Jotova, want zo is haar echte naam, brak door dankzij X-Factor in 2016 en ze was toen maar amper 13. Ze heeft momenteel al meer nu dan 80 miljoen streams. De Vlaamse zangeres, artieste, tv-persoonlijkheid en mediafiguur en politica Margriet Hermans, nu 72, stopt met optreden. Ze werd getroffen door een zeldzame kanker. In 1987 zong ze het liedje Een Vriend. Een nummer dat gaat over de grote waarde van een echte vriend. Die steun biedt in moeilijke tijden, troost geeft en zorgt dat je nooit alleen bent of je alleen voelt. De tekst benadrukt vriendschap, nabijheid en overwinnen van angst. Met een vriend aan je zijde.

De Vlaamse zanger Bart Gijsselink, alias Barkael, die scoorde in het verleden bij ons hier al hits met de liedjes La Mamadora, en dat was in 1986, de Marie-Louise en Zei je voor het eerst. Dat waren nummers uit 1990 en Mooi weer vandaag kwam uit 1993. En hij pakt nu uit met zijn aanstekelijke zomersingle 2026, Zot Verliefd. Gecomponeerd en voorzien van tekst door Jan Leijers. En hiermee hoopt Bart een stevige hoop zomerhit te scoren. En hij wordt op 2 augustus, de Bart, wordt hij 66.

Want zuster van onder, met de zoon van de baron. Er lag een briefje op de hoek van Toffel in het salon. Ik heb geren een snee oesvlak voor op mijn boterham. Maar ik droog veel liever klier

Cliff in Spain hoorden we zo even, de eeuwig jong blijvende Engelse zanger, acteur Lord Sir Cliff Richard. Samen met zijn legendarische begeleidingsformatie The Shadows, met uit 1964 de song Marianne Nomas. En die vonden we terug op de langspeerplaat Cliff in Spain. En dat was inderdaad speciaal voor alle Marias die nu luisteren. En het woord Cliff hoorden we werk van eigen bodem, van de Leidse muziekgroep Stampen en Dagen. 51 jaar geleden, dat was in 1975, kwam hun eerste langspeerplaat van de platenpers. En daarop vonden we dit nummer 6 ervan onder, met de zoon van de baron terug. In het kader van Borin zoekt Rijkboer. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we, zoals we dat trouwens elke week doen, terug even verwennen, want het is weer om tijd voor ons vaste, vertrouwde wekelijkse item De Tijd van Toen. En vandaag, beste vriendenluisteraars, neem ik jullie mee terug in de tijd naar 1959, samen met de Vlaamse charmezanger, musicalstar uit Sint-Niklaas, Emile Wagemans, alias Bob Benny, met het liedje Hou toch van mij, waarmee Bob ons land vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in 1959. Met dit liedje eindigde hij maar liefst op de 6e plaats. Bob overleed 15 jaar geleden op 29 maart 2011 en hij werd 85. Maar zijn liedjes zullen ons toch voor eeuwig en altijd bijblijven.

0: Party Tijger. U heeft goed gekozen.
1: Super fijn dat je afstemde op deze favoriete muziekcollectie. En de 24e aflevering van dit programma in 2026 is alweer een feit, beste vrienden. We gaan dan ook hier ver de plaat gaan poetsen, want het uurwerk zegt me dat het ver tijd voor mij is om afscheid van jullie te nemen. Vrienden luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat jullie er allemaal terug bij waren. Maak er alvast nog een gezellige week van. En veel plezier met wat je nog gaat doen. En voor straks ook nog heel veel luistergenoten met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij jullie lievelingsradio. En u weet het, hè, hier zit je goed. Bij leven en welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week. Zelfde tijdstip en dit voor een nieuwe editie van dit programma. Hou het gezond voor uzelf en uw medemens. En blijf zeker luisteren naar deze fantastische, formidabele radio. Want er komt nog heel veel op jullie gehoor af. Graag tot volgende week en probeer vooral veel te genieten. Hè. Bye bye, tot volgende week.

Ja mensen, het is wederom zondag en dat wil zeggen de show Good Morning Sunday met Simone is er weer. De weken vliegen echt voorbij en het is zomer, maar ik merk er nog niet heel veel van. Dus ik hoop dat het gauw gaat komen, want het is een beetje fris voor de tijd van het jaar. Maar goed, ik ben het zonnetje op jouw radio en als je net aan het ontbijtje zit, lekkere muziek erbij, kopje koffie en jouw dag kan niet meer stuk. Okay, listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I have a nice playlist for you, so let's start with Marvin Gaye. Ja, daar gaan we mee beginnen. En dat was een Amerikaanse rhythm and blues zanger en een van de belangrijkste en invloedrijkste soulzangers. Gedurende zijn leven is hij langzaam aan het lagere wal geraakt door drugs en allerlei andere zaken. En hij is ook een beetje triest aan zijn einde gekomen, want hij kreeg ruzie met zijn vader. En die vond het nodig om een pistool te pakken. En toen is hij overleden. Ja, zo gaat dat. Marvin Gaye met Sexual Healing.

ja, een lekkere rustige start op deze zondagochtend. We begonnen met Marvin Gaye. En daarna hoorde je de track van Dennis Williams. En een Amerikaanse soulzangeres die een wereldhit had. Onder andere met Too Much, Too Little, Too Late. Maar nu hoorde je een ander nummer, 'Cause You Love Me. We gaan verder met een Amerikaanse discoband. En die scoorde heel veel hits. Maar het is heel moeilijk om een goede uit te kiezen. Maar je gaat luisteren naar een track uit 1977. Casey and the Sunshine Band. En het nummer is Keep It Coming Love.

Ja, het vaste item, de Golden Oldie. Die hebben we altijd als een van de vaste items. Je hoort de klanken al. Het is een nummer van Diana Ross en de Supremes. Someday We Will Be Together. Een Amerikaanse damespopgroep. En in de jaren 60. En hadden veel commercieel succes. En behoorden in die tijd tot de populairste muziekgroepen in Amerika. De Supremes met One Day We'll Be Together.

dat waren de Supremes met onder andere Diana Ross. En later is ze solo gegaan en ze is nog steeds actief, deze dame. Ik weet niet hoe oud ze is, maar ja, wat is oud? Ik denk een jaar of 75, zoiets. Maar ja, eerst bij de Supremes en toen solo. Nou, we hebben 3 vaste items. We hebben de Golden Oldie gehad en dan krijgen we straks nog de Tune of the Week en de One Hit Wonder. We zijn nu aangekomen bij het Disco Blok. Dus voor ieder wat wils is mijn motto. En als je dus net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. We gaan naar Disco Blok. Dat wordt een track van Faith Evans. Een track uit 2005. En zij is een Amerikaanse zangeres en scoorde in 1977 samen met Puff Daddy en 112 een wereldwijde nummer 1 hit met het nummer I Will Be Missing You. En jawel, ze is nog steeds actief. Je gaat luisteren naar Faith Evans en het nummer is Mesmerized uit 2005.

0: Ja, dat was Disco Block met Faith Evans en Donna Summer. En je luisterde naar de lange uitvoering, de 12-inch uitvoering. En Donna Summer werd ook wel de Queen of Disco genoemd. En het was de...
1: Luister mee, elk uur van de dag, naar de mooiste radio, Groot Haltert.
0: We gaan verder met iets heel anders weer. Als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday. En met Simone onder het genot van een kopje koffie of een kopje thee. En wat hebben wij vandaag? Donuts en pecanbrood. Oh, die zijn al op, zie ik. Goed. Nou, dan kunnen ze niet meer bederven. Dus we zitten lekker aan de koffie. En nou, de versnapering die erbij hoorde is op. We gaan lekker verder met de muziek. Dat wordt een nummer van de artiest is Harris. En het nummer heet Playing with Fire.

Ja, dat was de Eight Wonder en I'm Not Scared. Een track uit 1988. En het was een Engelse popband opgericht in 1983 in Londen. We zijn toegekomen aan het vaste item, de Tune of the Week. En dat wordt een nummer van een Engelse DJ, zangeres en songwriter. En zij is woonachtig in Londen en is 37 jaar. Ik heb het over Christina Novelli. De track is uit 2022, You Are All I Want.

Ja, Christina Aguilera. Of nee, Christina Aguilera niet. Christina Novelli, the tune of the week, You Are All I Want. We gaan even verder met Dance. Dat wordt een nummer van Eelke Klein. En dat is een Nederlandse DJ en startte zijn loopbaan in 2003. En in 2023 staat de single Transmission in de hitlijsten met de remix van Joris Vroon. Eelke Klein, Transmission.

0: Good morning Sunday with Simone.
1: Ja, good morning als je net de radio aan zit. Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. We hebben net dance gedraaid. We gaan nu naar een soul en funk groep. En dat is een nummer van Tavares. R&B, disco en soul moet ik zeggen. En zij bestaan, de groep bestaat uit 5 broers en komen uit Massachusetts. Ik kom er bijna niet meer uit, mensen. Het wordt een track uit 1976. Don't Take Away, de music van Tavares.

je hoort er een lekkere disco-klassieker uit jouw speaker. We zijn aangekomen bij ook een vast item weer, de One Hit Wonder. Dat wordt een nummer uit 1998, ja, van Kim Carnes. En zij is inmiddels 78 jaar. En dat wordt de extended mix van Bette Davis Eyes, Kim Carnes.

we moeten Kim Gorns helaas afbreken. Want het is later dan ik dacht. Het duurde zo weer voorbij. Dus ja, we zijn er weer doorheen. We hebben nog één nummer te gaan voordat we gaan afsluiten. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je het naar je zin gehad hebt met diverse genres in deze show. Listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I wish you a nice Sunday. I hope the weather is fine. And I hope you will next Sunday listen again to my show. We gaan er vrolijk uit met een nummer van zanger en muzikant en producer. Actief van 1992 tot op heden. Ik heb het over Pharrell Williams met het nummer Happy. Een track uit 2013. Ik zeg bye bye. Ciao. Adios.

Zo, dat was het dan weer voor vandaag. Bedankt voor het meeluisteren. En graag tot de volgende keer. Liefs, Anja.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aantrecht.
2: Uur na uur muziek.
3: Juist als het water van de Noordzee.
4: 48 uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.

Ja, inderdaad, wat gaan we snel. Het is zondagmiddag. We zijn alweer in de helft van het weekend, mag je wel zeggen. Goedemiddag. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk. En we begonnen deze zondagmiddag met Mr. Elton John. En dit allemaal met zijn I Still Standing, met zijn 1000 verschillende brillen. Kan hij de tekst wel heel goed lezen, denk ik. Inderdaad wel. Hier is Aha en Take On Me met die fantastische videoclip, weet je nog wel. En als je niet weet wel, moet je maar eens surfen naar YouTube. Goedemiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Maak er een brunch van, zou ik zeggen. Want je hebt een hele zondag tijd. Ja, inderdaad wel. En de muziek wel, die draait maar door hier op jouw fantastische radiostation.

van de beste songs uit de 20th century, zoals we zeggen. Ja, met die mooie videoclip is het maar dan maar een grote hit geworden natuurlijk, nadat die mooie videoclip gemaakt is. Anders, ja, was het maar zootjes en zootjes. Ja, hij heeft 2 keer uitgebracht die plaat. En de 2e keer was het helemaal raak natuurlijk. Hè. Fantastisch dat je er weer bij bent, zondag. Wat ga jij nog presteren vandaag, zondag? Eindelijk hoef je niet veel te doen. Het is weekend inderdaad. Hè. Ja, inderdaad wel. En de Bee Gees wel, die blijven ademen. Hier zijn ze met Stayin' Alive.

En er hadden gebrand al een tijd, terwijl ergens een vuurtje in de hele wereld natuurlijk. Er is nooit overal vrede als mij vraagt. Een hele mooie song, heel mooi vertoond natuurlijk door Billy Joel. En dit al met We Didn't Start the Fire. En daarna die luisteren naar de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Van zondag tot en met maandag zijn we er voor jou hier tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk. En lekkere muzikale plaatjes om jouw eten te verteren. En als het ware wel een beetje meer calorieën te verteren dan je zou denken natuurlijk. Hè, als je op regime staat, zoals we zeggen. Dan zou je een klein beetje meer calorieën verbruiken. Hier is Michael Jackson, Black or White.

Inderdaad, de muziek die komt uit de goede hoek in de jaren 80 natuurlijk. En Michael Jackson en dit allemaal met zijn Black or White. De kleur maakt niet uit als de muziek maar goed draait hier op je radio. Natuurlijk wel. We gaan hier niemand discrimineren. Nee, helemaal niet. Want we draaien alles wat je aan hier voorbij komt. Tijd voor de top 40 hits. Wel, hier is Bruno Mars en I Just Might.

hoop dat hij iets aan zijn problemen doet natuurlijk, hè, zijn hokproblemen. Want ja, hij maakt de ene gek weer naar de andere natuurlijk. En dat was natuurlijk Bruno Mars en I Just Might. Zal al een klein beetje van zijn schulden kunnen aflossen, zeker met wat deze single heeft opgebracht. Ja. Zondagmiddag smakelijk eten als je aan tafel zit. Lekkere kip misschien wel met frietjes en lekkere salade.

Nou, als ik een beetje lang uitgegaan ben gisteren, hij komt nu nog maar lekker wakker met de muziek van jouw fantastische radiostation. Wel, toch ook van harte welkom natuurlijk, hè. Inderdaad wel. En je dag kan niet meer stuk, want de lekkerste muziek wel, die hoor je hier natuurlijk. Je hoort de muziek van Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Straks ook nog de weetjes dat je niet mag vergeten, maar ik heb nog eventjes een hele andere plaat klaarstaan hier voor jullie. Ja, inderdaad wel. Moet je nog eventjes wachten over de weetjes dat je niet mag vergeten, hè? Inderdaad wel. Hier is Tom Petit en de Heartbreakers. En hier is hij met Free Falling.

0: Nou, dat vind ik dan toch. Ja, als het zo niet is, dan mag je het ook altijd laten weten natuurlijk. Competitie aan de Heartbreakers en dit al met zijn Free Fallin. Zo, we zitten zo'n klein beetje in het midden van de lunchbreak natuurlijk. Hè. Dat wil zeggen dat het ongeveer 12:30 is, 12:30, ja inderdaad wel. En we hebben nu het programma, in het programma, het item...
1: De weetjes dat we niet mogen vergeetjes.
0: Inderdaad, de weetjes dat we niet mogen vergeetjes. Hij is al niet snel van het podium te krijgen, maar vandaag in 2012 speelt Bruce Springsteen zijn langste concert tot op heden in het Olympiastadion in Helsinki. Bruce Springsteen en de E Street Band staan maar liefst 4:06 op het podium. Hier is Bruce Springsteen met The Streets of Minneapolis.

wandeltocht of zo, ja. Dat kan je ook op zondag doen natuurlijk, hè. I'm gonna be walk 500 miles and then 500 more. En er komt maar geen einde aan natuurlijk, hè, aan deze song. Hier zijn de mannen die niet dood te krijgen zijn. Hier zijn de Rolling Stones en Starts Me Up. Ik durf er bijna voor wedden dat ze volgend jaar terug op tour gaan. Ja, inderdaad wel.

Dat Mick Jagger en zijn vriendjes natuurlijk. De Rolling Stones en We Can Start Me Up. Dat was een promotie. Gebruikt als promotiemateriaal voor het opstarten van Windows. Inderdaad al. En het heeft veel geld opgebracht. Ook in het laatje voor de Rolling Stones, als je mij vraagt. Inderdaad wel. Zondagmiddag. Je fantastische radiostation is er voor jou. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En hier is Twisted Sister.

Even nog de nummer 1 van dit moment natuurlijk. Even hier in de lunchbreak op zondag. Dat doen we toch altijd, hè? Inderdaad wel. Dit is muziek van Alex Warren. En dit allemaal met zijn Fever Dream, ja, dromen. En koorts hebben als het ware. Ja. We zullen maar geloven. Hier is Hugh Lewis in the News. En dit allemaal met zijn Power of Love op zondagmiddag. Ja.

Lang geleden dat we nog van deze band gehoord hebben. Hugh Lewis en de News maakten hele mooie muziek in de jaren 80 natuurlijk. En dat was The Power of Love. We kennen ze natuurlijk ook van The Perfect World. Moet ik ook eens draaien in de lunchbreak. Ik zal het eens onthouden voor volgende week. Ja, inderdaad wel. Hier is Rupert Holmes. En de Escape Song from the Pina Colada Song. Inderdaad wel. Ja, lekkere Pina Colada. Dat gaat er altijd wel in op zondag, denk je dan. Hè? Als je niet moet rijden met de auto, wel een Pina Colada.

Ja, de zomer zit er alweer op, hè? Inderdaad. En ook de lunchbreak die gaat stelletjes aan naar top van het ijs heen. Wat mij betreft, graag tot morgen. Morgen ben ik er weer hier op jouw fantastische radiostation natuurlijk. Met een nieuwe lunchbreak, met alles erop en eraan. Het 6 hangen minuutje, zoals ze zeggen. En ik neem afscheid van jullie met deze van Down Under. En dit allemaal van de mannen van Man at Work uit Australië. Ja, van de kangroetjes daar, hè? Ja. Tot morgen. En maak er een mooie zondag van.

0: Lancering! Nu! De Belgische top 20.
1: Iedere week, de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monster hits. Kijk op.
3: Hey, een hele goede zondag en welkom in onze Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 24. We hebben weer een leuke mix deze week, want er zijn 4 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is Pommelien Thijs met Atlas, heeft 28 weken op de eerste plaats gestaan en 62 weken in onze hitparade vertoefd. Ook Judith met die Self-Made Woman is verdwenen na 14 weken. Jelle van Daal met Kleuren in de Regen is er na 3 weken uitgebonjourd. En ook Kleimans en Magiel met Schreeuw heeft het na 2 weken begeven. We hebben amper 5 stijgers en 11 dalers die deze week weer plaatsen moeten prijsgeven. Het is dus een ware bloedbad geworden voor sommige artiesten deze week. En alweer een primeur. We hebben alweer een nieuwe nummer 1 en vooral de top 3 is opnieuw veranderd. Tegenwoordig een wekelijks gebeuren in onze hitparade. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En we gaan er meteen aan beginnen, misschien een beetje in mineur, want ze gaan naar 12 plaatsen omlaag, komen zo op 20 in de 20ste week. Ik heb het over Reggie en Laura Tesoro

En ze moeten ook zwaar inboeten deze week. Ze gaan 9 plaatsen naar omlaag, naar de 19e. Dat in de 6e week de Romeo's. En ik zag jou maar even, maar zoals het er nu uitziet, gaan we ze misschien binnenkort niet meer zien. En de volgende gaat er eentje op vooruit en komt ze op nummer 18 in de 2e week. Isabella, en smeek maar niet om mij, zegt ze.

Ook Bazaar deelt in de klappen deze week. 6 plaatsen gaat hij maar liefst omlaag. Komt op nummer 17 in de 39e week. Begin opnieuw heeft ook 7 weken op de eerste plaats gestaan. Dat mogen we natuurlijk niet vergeten. En onze volgende gaat de 2 plaatsen omlaag. Komt op 16. En dat in de 3e week. Ik heb het over Bart Kuil. En is nog steeds zot verliefd. Luc zal het graag horen. Ben ik zeker van.

0: Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt...

0: Drie plaatsen op achteruit komt ze op nummer 15. En dat in de achtste week. Bart Peters. En hij is nog steeds de bevalligste. En op 14 staat onze topsprinter. Hij gaat maar liefst 6 plaatsen de goede richting uit. Komt zo op 14 in de tweede week. Ik heb natuurlijk over Gert Verhulst en James Cook met Maddy Wodo.
1: De Belgische top 20.
2: Deze week de topsprinter.

0: Dit is het nieuwste van Niels de Stadsbad. Dat komt binnen op 13. En alles staat in de vuur en vlam. En ook op 12 hebben we een nieuwe. Het is die van Estin en Oscar en Wolf. En Safe and Sound.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

echt aan deze week twee plaatsen de goede richting uit. Komt op nummer 11. Dat in de vijfde week. Ons Sammeke Goris met Raka. En ons Camille moet er eentje gaan inboeten. Komt op nummer 10 in de tweede week. En nu dat je weg bent, zegt ze.

0: die ware, het is niet mogelijk.
1: Een exotische vrucht van over het water.
2: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
3: Nummer 9.
2: Nieuw. De Belgische top 20.

Het is onze derde nieuwkomer op 9 bellen. Yesterday, today, tomorrow. Voor mij is hij alle dagen welkom. Echt, geloof me. En de volgende is een beetje een verrassing. Hij gaat 7 plaatsen omlaag. En dat in de 26e week. Doet het een balletje rinkelen. Ik heb toch een Fleming en Meteor. Dat is 14 weken op 1. Dat is

Ook zij gaan er deze week eentje op achteruit. Komt ze op nummer 7 en dat is de 6e week. DJ Licious en Milo. Forever Young, wie zou dat niet willen zijn? Ik wil alvast tekenen. En ook onze volgende dance act gaat er eentje naar beneden. Komt ze op nummer 6. En dat in de 11e week. Lost Frequencies en Nathan Nicholson. So much beauty around us.

Het is een van de zeldzame stijgers deze week. Komt op 5, 2 plaatsen winst. Dat in de vierde week. Milking and It Is My Medicine. Ja, bijna ook. En van de volgende ga je ook nog een beetje verschieten. Hij gaat eentje op achterconsole 4 en dat in de 14e week. Ik heb het over Bazaar en de Nacht in Amsterdam. Zie je het al gebeuren?

0: van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 20.

0: Ja, het is hoe dan ook een plaat die ze nog niet benut hebben. De derde plaats in onze Belgische top. Maxime en Babette, hoe dan ook, hebben na 2 weken op de eerste gestaan. Maar meer in het grootste geval stonden ze wel op de tweede plaats. En wat dacht je van onze hoogste nieuwkomer? Ja, die moest er nog aankomen. Die staat op nummer 2. Het is de nieuwste van Meteor en de nooduitgang.
1: Nieuw. De Belgische top 20.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: het verschil tussen mij en Joris. Joris zoekt altijd de nooduitgang. Ik zoek altijd de parel als ik ergens toe kom. Ik weet niet wat komt, maar het is onze oogste nieuwe deze week. De nieuwste meteor van mij. Heb je nog één zak te goed?
1: De Belgische top 20.
2: De op in de noosdop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het complete overzicht van onze week 24. Op 20 een daler, Reggie en Loro Tesoro met Born to Be. En op 19 nog gedaald, de Romeo's met Ik zag jou maar even. Op 18 gestegen, Isabelle A, Spreek maar niet om mij. En op 17 nog gedaald, Bazaar, Begin opnieuw. Op 16 nog gedaald, Barkel met Zot verliefd. En op 15 nog gedaald, Bart Peters met De bevalligste. Dan weer gestegen op 14, Gert Verhulst en James Cook. Trouwens onze supersprinter. Deze week met Madiwado. En op 13 niet binnengekomen, Niels de Stadsbadden met Vuur en Vlam. Ook niet binnengekomen op 12, Estin en Oscar en Wolf. Safe and Sound. En op 11 gestegen, Sam Goris met de Rak. Op 10 gedaald, Camille en Nu dat je weg bent. En ook op 9 niet binnengekomen, Berg met Yesterday, Today and Tomorrow. Op 8 gedaald, Fleming en Meteor, niet nodig. Ex nummer 1 trouwens. En op 7 ook gedaald, DJ Licious en Milo met Forever Young. Op 6 ook gedaald, Lost Frequencies, Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En op 5 dan weer gestegen, Bill King met The Medicine. Op 4 gedaald, Bazaar, Die Nacht in Amsterdam. En ook gedaald op 3, Maxime en Babette met Oe Dan Ook. Onze oogste nieuwkomer heb je daarnet gehoord, Meteor in de nooduitgang. Dus onze allernieuwste nummer 1 is die van Adam Blommaert en Zoë Lieve met Die Tranen van Goud. Wil je weten wat je favoriete artiest volgende week doet in onze Belgische top? Moet je zeker afstemmen op je favoriete radio. En kom je terug alles te weten. Wat mij betreft, graag tot volgende week.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.

0: echte Belgische top 20. Peter Babbelaar.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.

De derde single van BB Rexha. Het is weer weekend op je radio. En behalve BB Rexha, straks muziek van Aya Nakamura. Maar ook van Alan Golding, Alizo, Lois Lane, Chaotic. En er is muziek van iShow Speed. En er is het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Maar er is ook muziek van Adele. En het mooie Skyfall.

0: Adele en het mooie Skyfall. Het zit erop. James Bond, Daniel Craig. Er wordt gedacht aan een nieuwe James Bond. Maar de vraag is alleen wat voor. Wordt het een vrouw? Of gaan ze terug in de tijd naar de jeugd van James Bond? Afwachten we er maar. Dan muziek van... straks in elk geval... Avril Bros, Aya Nakamura. En nu eerst... tijd voor... Alizo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Krippenhoek, Mohammed K.

0: Queen.
1: En het zit erop voor Robin van Persie. Hij heeft Feyenoord verlaten. En ook de staf van Robin van Persie heeft Feyenoord verlaten. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wie de nieuwe trainer van Feyenoord zou moeten worden. Er gaan geruchten van Arne Slot, maar of dat waar is, afwachtende maar. Er is muziek van Alan Golding. Dat is lang geleden dat ze een single heeft uitgebracht. Danny Vroeger. En er is muziek van Fred Legrand.
2: Dendert uit je speakers.

0: Katy Perry uit lang vervlogen tijden. Er is muziek van Chaotic en dat is ook uit lang vervlogen tijden. Want die brachten een album uit en het singeltje Damn I Think I Love You. En er is muziek van Lizzo. Dat is alweer een aantal jaar geleden dat zij grote successen had. En er is muziek uit Nederland van Lois Lane.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Die zin heb ik trouwens nog in de kast liggen van Chaotic. Misschien draai ik die nog wel eens een keer. Esme Lallalam deze week afscheid van de Tweede Kamer. Ze gaat wethouder worden in Amsterdam. Maar waar gaat ze eigenlijk wonen? Wie weet horen we dat later. Er is een nieuwe muziek. Met zometeen muziek van Lost Frequency, Madonna en die Medusa.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: U 1 zit erop zometeen. U 2, maar eerst nog muziek van Nelhorn en Muse.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohammed K.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
0: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
0: Hitland 2.0.

0: alle geslaagde leerlingen deze donderdag hoorden, of ze geslaagd waren of niet. Dus de vlag mag uit en de tas mag erbij. Ilse de Lange hoorde je. En nu de nieuwe muziek van sowieso straks Mick Harren, single nummer 1. En er is muziek van Aisha Grace en Bakermat.
1: Hitland, dendert uit je speakers. Get a drama song!

0: Het WK is begonnen, nu nog Nederland. Die gaat 14 juni spelen om 10 uur 's avonds. En tegen Japan is dat. Er is muziek van straks Jonah Fraser. I Show Speed, single nummer 1. En Gerard Joling.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: straks Robert van Hemert, Prospa en nu Nicky Romero.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Keep on calling me.

0: Genesis en het mooie Jesus He Knows Me. En Ridwan Taghi heeft eindelijk een nieuwe advocaten. Ik ben heel benieuwd hoe lang deze blijven. Want de advocaten van Ridwan Taghi blijven nooit zo lang. Ines Wesky en een hele berg anderen. Toen wou niemand. En nu hebben ze eindelijk een nieuwe advocaat van hem gevonden. Maar het proces gaat nog niet beginnen. Want de advocaten moeten zich eerst even inlezen. Dan nieuwe muziek van Robert van Hemert, Djibouzi en The Boy Next Door.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: in de parlementaire enquêtecommissie hoorde Mark Rutte. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er met de hele grote stapel gaat gebeuren. Verdwijnt dat rapport als klaar is in een la? Of gaan we daar echt iets mee doen? Daar moeten we nog even geduld voor hebben. De muziek van Young Felix, Simon Keizer en Weezer.
1: Hitler 2.0.

0: Partij van de Arbeid bestaat ook niet meer. En nu heten ze gewoon officieel Pro. Op papier en ook in de Tweede Kamer. Ja, echt waar. Dus we mogen afscheid nemen van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Verder dus nu maar even aan dat ze Pro heten. Over een tijdje is dat net zo gewoon als eten en drinken.
1: Hitler. Dendert uit je speakers. Don't

maar niet getreurd, aanstaand weekend. Dan is het de beurt voor een nieuwe aflevering. En dan is het ook officieel zomer. Tot dan en geniet van het WK. Hitler. 2.0.

Hela, hela, meneertje, meneertje. Potje breken is potje betalen, hè. Take these broken wings uit 1985. Niks betalen, de hitladder is gewoon gratis voor jou. 1 uur lang op jouw favoriete radio. Dit is uit 1972. Chico Train. Go!

0: Go Like Laila. Chicle Train, heerlijke plaat uit 1972.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: En het is een doordenker hoor. Inspiratie is het luisteren naar je innerlijke stem die niet van hier is. Madness.

van overtuigd geraakt. It must be love, love, love. En de liefde, ah, die maakt je zo springlevend. Je voelt je zo levend, alive and kicking. The Simple Mind. Heerlijke plaatje, kon vroeger je vijfzaal binnenlopen. Of dit moest je dansen.

Heerlijk als je dit op een feestje kan op dansen. Die heerlijke new wave van The Simple Minds. Alive and kicking. Op elk feestje of op elke schuimparty. De wereld is trouwens een schuimparty geworden. Ja, het was al een tijdje zo. De wereld is om zeep. Urbaan.

0: gekalfd.
1: Urbanus zelf... en de wereld is om zeep. Ja, inderdaad, overal microplastics. Maar dit vind je op deze tijd, dat ze nog niet onpestelijk maalden. De Plastic Ono Band en Instant

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Haltert.
2: What's new, pussycat? May we?
3: Ja, de gouden groenplaat van de week.
4: De gouden groenplaat van deze week is een nummer 2 hit uit 1958 van Bobby Dye en werd ook in 1972 de hitlijst ingezongen door Michael Jackson. Met succes!

0: De gouden groenplaat van deze week. Bobby Day en Rockin' Robin. Nog meer poprock nu met Cheap Trick.
1: I want you to want me.

0: Heerlijk in de zomer een ijsje lepelen met een love and spoon vol. Summer in the city.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden. In de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: Ja, tijd voor wat country muziek. Life is a highway. En we gaan allemaal veel te snel. Maar niemand geeft ons een boete. Plots krijgt hij wekker. Ja, dan weet je het wel. Chris Ledoux. Heerlijke countryplaat. Lekker rijk. Iets speciaal voor Dini.

Chris de Doe en Life is a Highway. En voor je het weet sta je kilometers, zeg maar jaren verder op die highway. En dan denk je, verrek, waar zijn al die jaren gebleven? Further up the road, the Broken Circle Breakdown Band. Heerlijke country, luister eens naar de heerlijke banjo-snaren, zeg. Ja, heerlijk toch? Genieten van deze country.

0: Radio Groot Haaltert.
1: Wat? Staat de bak maar koud? Nee, maar ik heb wel popcorn. Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
2: De popcornplaat van de dag. Ja, Loek, het is de popcornplaat van de dag. Het is Helen Shapiro.

0: Helen Shapiro en Look Who It Is. Wie zou er komen vandaag? Tist of Virginia?
1: Een lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
0: Ja, ik wist natuurlijk al wie het zou zijn, want ze is net, ja, daarmee verraad ik het natuurlijk. Het is Virginia die de studio binnengekomen is. Dag Virginia, welkom in de studio. Zeer graag gedaan, Peter. Zeer blij dat ik bij jou in de studio mag komen. Ja, welkom natuurlijk, hè. Ik kreeg een brief van een luisteraar en die vraagt voor me: kun je aan Virginia vragen om een soort toverspreuk dat ik aan de lief geraak, aan een vriend of een vriendin? Wel, zeker weten, Peter. Zeker weten. Dus even capituleren. Hè. Je begint dus op een vrijdag. Het is wel belangrijk dat je begint op een vrijdag. Mag dat de 13e zijn? Peter, dat heeft er niets mee te maken. Begin gewoon op een vrijdag. Beste luisteraars. Het moet wel bij een volle maanstand zijn. Dus je kunt niet zomaar luk raken. Ja, Peter, dat zijn voorwaarden aan niets voor niets in het leven. Als het te makkelijk is, dan zal het ook niet werken. Ja, dat is waar, daar heb je een punt, Virginia. Dus neem 's avonds een roze kaars en kerf je naam in de was. Steek de kaars in een houder en zet die in het midden van die altaar. Dus je moet ook een altaartje maken. Ja, Peter, daar gaan we vanuit. Anders moet je het aan een wieke vragen. Die kan dan je wel helpen, hè? Neem een handvol rozenblaadjes en strooi die rond de voet van je kaars. Steek de kaars aan en spreek de volgende zin 9 keer uit. Dat noemt dan een incantatie. Dus het volgende zeg je 9 keer. Ik roep naar Gianna. De engel der liefde, schijn je magie op me neer alsjeblieft. Mijn eenzaamheid weg, niet langer alleen. Ziel tegen ziel, maak ons één. Ik ga het nu niet 9 keer herhalen natuurlijk, want anders komt er iemand onder de duiven van mijn artiest schieten, of vice versa, dat wil ik natuurlijk niet. Nee. Ik wil je fantastisch huwelijken, helemaal. Maar wil je nog eens die zin herhalen, Virginia? Natuurlijk, met plezier, Peter. Ik roep naar Gianna, de engel der liefde. Schijn je magie op me neer alsjeblieft. Mijn eenzaamheid weg, niet langer alleen. Ziel tegen ziel, maak ons één. Zeg Virginia, als je dat zo zegt, ik krijg een beetje koude rillingen op mijn rug als je dat zo mooi zegt. Dus heb je dan die spreuk 9 keer uitgesproken, Peter, besluit het ritueel dan met dat het zo mag zijn. Je laat de kaars ongemoeid totaal opbranden. Hè? Strooi dan de blaadjes in de tuin en binnen enkele weken zou je de liefde van je leven zomaar moeten vinden. Wow, fantastisch, Virginia. We zullen, vooral jij dan, veel mensen gelukkig maken daarmee. Ja, Peter, dat denk ik ook, dat weet ik wel zeker. Dankjewel, Virginia, en graag tot de volgende keer. Dat is een mooi plaatje, Peter. Is dat Frankie Valli? Nee, Clovo. Allez, dankjewel Virginia.

Brittannië stuurt de Belgische regering alle mensen naar het OCMW die te lang werkloos zijn. C'est Anila. Oh, what a night. Clo-Clo. Jean-Claude François, ja. En dan nu het evangelie volgens Petrus de Vliegus. Ja, niks te evangelie, gewoon uit je bed komen en pluk de dag. En 1968, Egbert Douwe, kom uit de bed, stemmen liefste.

Egbert Douwe en kom uit de bedsteen, mijn liefste. En ja, en leg dat lectuurboekje maar helemaal aan de kant. Ja, ja, interessante lectuur. Angel in a Centerfold. Dit is het album Freeze Frame trouwens.

Zou het nog steeds bestaan? Ik heb er geen idee van die boekjes. In het midden dan een naakte dame. Maandblad misschien. Geen flauw idee. Geen flauw idee. Angel in a Centerfold. Vrienden, ik moet er vandoor. Nee, niet op een maandblad. Al wel, voor baby weet, hè. Wie is er nog op komst? Wel, vooral eerst Frans Kuil met Ella, hand in hand. En nog veel toffe collega's, dus blijf luisteren naar deze fantastische radio. Bye bye. En graag tot volgende week.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Welkom in een nieuw uur Vlaanderen-Nederland met Arnold de Wijs op de radio.

0: Vlaanderen, Nederland vandaag hier op de radio. Een nieuwe aflevering met als opener William Jans. Ik wil met je dansen, Chiaro Baila. Wees van harte welkom. En aangenaam, Arnold is de naam. Tijd voor Freek van der Rooij, Als ik val.
1: Vlaanderen, Nederland, de mooiste.

geleden met de single Bel Bel Bel in deze editie van Vlaanderen Nederland hier op de radio. En gevolgd door John de Bever. Waar zijn al mijn vrienden? Wel John, ik zal het niet weten jongen. En nu tijd voor deze topper van Mama's Jasje. Jij bent zo bijzonder. MUZIEK

0: Radio Groothaaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Vlaanderen, Nederland, de mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

0: elkaar. Zo net hier in Vlaanderen eens dan TJ Montpaco. En daarvoor nog Aaron Blommaert met Deurbouw.
1: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert. Vlaanderen, Nederland.

Brudersco, I just called to say I love you. Oude hitsingle van Stevie Wonder. Wij gaan eruit zometeen met onder meer deze van Danny de Rover. Ik voel je hart.

André Hazes en Leef hier op het einde van dit uur Vlaanderen Nederland. Graag tot een volgende editie. En nog veel pret zometeen met onze andere collega's. We gaan eruit met Frank Valentino.

voor je klaarstaan met heel veel mooie muziek. Muziek uit de jaren 60, 70 en natuurlijk de vroege jaren 80. Ook vanavond de vaste onderwerpen, de One Day Fly. We hebben de eerste single van. Ook komen de thema-songs weer voorbij. De cover en het origineel, hele mooie vanavond. En natuurlijk zo tegen het einde van de

vanavond heel veel muziek geselecteerd uit de Billboards, de Amerikaanse toplijsten. En dat weet van muziek altijd wel een klein beetje af van het Europese gebeuren. Hè? Dat wel. We beginnen zometeen met Diana Ross. Die heerlijke plaat van haar Upside Down.

lekker toch, mooie plat uit 1980. Je hoorde Diana Ross en Upside Down. En wij gaan terug naar 1961. Dat doen we met een mooie plaat van Buddy Holly. En die mooie plaat die uitkwam, Baby I Don't Care.

mooie plaat uit 1961 van Buddy Holly. En wij gaan naar 1978 hier bij de Classics op de zondagavond bij jouw favoriete radiostation. Een nummer van Bob Seger en de Silver Bullet Band heb ik voor je klaarstaan. Hier is Still the Same.

altijd lekkere muziek om naar te luisteren. Die mooie plaat van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Je hoort het Still the Same. Zondagavond, 12 minuten over de klok van 6 uur. En je luistert naar de classics op de zondagavond. Amy Stewart voor je klaarstaan, 1979. Hier is Knock on Wood.

lekker hè. Daar blijf je wakker bij. Heerlijke muziek van Amy Stewart. Knock on Wood hoor je. Heerlijke plaat is dat uit 1979. En zo kun je de plaat natuurlijk oneindig lang door laten gaan. Hetzelfde deuntje herhaalt zich en... Het is voor een DJ wel makkelijk, want die kan erop inbreken. Die kan een beetje praten en je kent dat wel. En dat doen ze graag, heb ik gehoord. DJ's praten graag. En ik kan alweer een lekkere instrumentale plaat draaien. Dat zegt Ferdi. Zoek maar een lekkere plaat uit voor iedereen die luistert. Ferdi, ik heb even gekozen voor een mooie plaat uit 1963. Een plaat van The Shadows.

Wie kent hem niet? Jullie in Friesland noemen ze dat gewoon een heks. Lekker man, mooie plaat van de Hollyzonstad uit 1972. En soms ben je met de voorbereidingen van een programma bezig. En dan doe ik altijd een stukje vooraf luisteren. Kijken waar plaats ik het. Plaats ik het wel of plaats ik het helemaal niet. Nou, op mijn leeftijd neemt al best veel tijd in beslag. En met deze plaat was ik bezig. En de koffievrouw was in een kamer hier verderop aan de gang. Een beetje aan het rommelen. En toen zegt ze, laat deze maar gewoon even staan. Doe er even nergens op klikken. Laat maar even lopen. We gaan terug naar 1981. Komen we uit bij REO Speedwagon. Hier is Take It on the Run.

REO Speedwagon, Take It On The Run, hoorde je. En natuurlijk hier bij jouw favoriete radiostation. Het is 6:30 en wij zijn toegekomen aan The One Day Fly. Die band of artiest die eigenlijk maar één hele grote hit heeft gehad. Ik wil niet zeggen dat ze nooit geen ander hitje hebben gehad, maar één echte knaller. En deze keer was dat een plaat uit 1985. En als ik hem aanzet, ken je hem allemaal natuurlijk. Ik heb het over Opus. Het nummer Life is Life. Het is de one.

zondagavond. Je hoorde Opus en Live is Live. En ik kreeg een bezoek binnen, Carlo, in een plaat draaien voor iedereen die zit te genieten van de classics. Graag het nummer van de Beatles met Hey Jude. En het is Sammy die hem aanvraagt. Nou, Sammy, we gaan het voor je draaien.

uitvoering van die plaat van de Beatles, Hey Jude. Laten we het aangevraagd door Sammy. Het was speciaal voor iedereen die zit te luisteren. En Erik zit ook te genieten van de muziek bij de Classics op zondag. En zegt, Carlo, heb jij die plaat van Robert Long? En I Believe in Love. Later zat het 1973 en hij had hem al een hele poos niet meer gehoord. En hij had het verzoek of wij hem dan konden draaien. Nou Erik, speciaal voor jou even. Robert Long en...

luisteren even terug naar 1973 met Robert Long en I Believe in Love. Dat was speciaal even op verzoek van Erik. En zoals ik al zei, die had hem al een hele poos niet meer gehoord en die wilde hem graag nog een keer horen. Luc die zegt, Carlo, als je toch bezig bent, dan zou je voor iedereen die luistert die mooie plaat willen draaien van The Animals en The House of the Rising Sun. Ja, natuurlijk, dat is toch helemaal geen probleem. Daar zit ik hier voor. Plaatjes draaien.

Natuurlijk is dat even speciaal op verzoek van Luc, The Animals and House of the Rising Sun. En ik heb voor je klaar een heerlijk nummer uit 1976. Een nummer gezongen door een Amerikaans duo, dat voornamelijk country muziek tegen horen brengt. Ik heb het over David Milton en Homer Howard. En als ik hun naam zeg, dan weet je het meteen. Ja, natuurlijk, Bellamy was hun achternaam. En beter waren ze bekend als de Bellamy Brothers. Terug naar 1976. Hier is Let Your Love Flow. En dat allemaal bij de Classics op de zondagavond. Tot 9 uur zijn wij bij je.

Heel belangrijk, verspreid de liefde. Let Your Love Flow, mooie plaat van de Bellamy Brothers. En wij gaan een mooie plaat draaien van Frank Valli and the Four Seasons. Nummer heet December 1963. En dan te bedenken dat hij in 1975 is uitgebracht. Het stond op een eerste album, Who Loves You. Ach, het is muziek die allemaal kent, hè. Heerlijke stad, man. Lekker is dat. The Four Seasons. En December 1963.

lekker terug in de tijd naar 1974. Mooie plaat van de Hughes Corporation, Rock the Boat. Inmiddels 1 minuut over de klok van 7 uur. En je luistert naar de Classics op de zondagavond. En dat natuurlijk allemaal hier bij jouw favoriete radiostation. Ik heb een heerlijke plaat voor je klaar liggen van John Denver. Even een wat rustiger nummer tussendoor, kan toch wel? Dat dacht ik ook. Hier is Annie's Song.

Eigenlijk is dat een mooie plaat van John Denver. Het nummer heet Any Song. En die naam wordt geen één keer genoemd in dat hele liedje. Dat zit namelijk zo. Het is een ode aan zijn toenmalige vrouw. Annie Martel Denver. Toen waren ze nog gehuwd. Hij schreef het in 1973 in slechts 10 minuten tijd in een skilift in Colorado. En dat deed hij in een romantische poging om zijn huwelijk te redden. Kan je vertellen? Dat is niet gelukt. Zo heel af en toe wat achtergrondinformatie over een nummer. Is ook wel eens even lekker hier bij de Classics op de zondagavond. Terug naar 1967 gaan we. The Supremes. Hier is The Happening.

Lekker even terug in de tijd. In 1967 was dat met The Supremes en die mooie plaat The Happening. En voor je klaar heb ik Tony Orlando en Dom. En Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Ik weet nog van het begin dat ik het nummer uit moest spreken, kreeg ik het er niet eens uit, joh. Nee.

Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Lekkere plaat van 1973. Werd gezongen door Tony Orlando en Dawn. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van. En voor de eerste single van moeten we terug naar het jaar 1974. Want toen kwam die plaat in Nederland uit. Ik heb het over die plaat van George McRae en Rock Your Baby. En dat wat ouderen onder ons zullen zeggen, oh ja...

hoe lekker is dat, die mooie plaat van George McRae. Rock Your Baby, het was de eerste single van deze keer. En van deze week bij de Classics op zondag. En we gaan lekker terug in de tijd, terug naar 1975. De ouderen onder ons kennen de plaat allemaal. En misschien de jongeren hebben hem ook al vaker gehoord op de radio. Natuurlijk, dat zou ook kunnen. Ik heb het over Freddy Fender en The Wasted Days and Wasted Nights. Die heerlijke plaat is dat.

geweldig mooie plaat van Freddy Fender. En Wasted Days and Wasted Nights. Maar goed dat je niet tussen de platen door mij dat geluid hoort maken. Want ik hoest me helemaal het apenzuur af en toe. Maar daar hebben jullie gelukkig geen boodschap aan. Maar ook heel wat horen jullie ook niks. Wat lekker is dat, hè? Ja, van het roken kan het niet komen. Nee. Was ook wel lekker om dat een keer te zeggen. Hé, hey, we gaan een mooie plaat draaien van Queen. Een nummer die het wereldwijd heel goed deed. Crazy Little Things Called Love. We hebben lekker meegehalen, hè.

Alekman, Crazy Little Things Called Love, plaat uit 1980. En natuurlijk werd het gezongen door Queen en niemand anders. En terwijl de muziek draaide, ja, kwam dit te binnen. Ja.

0: Lekkere plaats dat van Man at Work. Een nummer wat je niet zo heel vaak hoort. En ik denk, ik draai hem toch eens even de koffie. Een vrouw die stond bij me in de studio en die had zoiets van... Had niet helemaal haar voorkeur, denk ik. Ik zat eens even bij de jingles te kijken en... was het gisteren, denk ik. Ik denk wel, ik zal het er eens tussen zetten. En toen kwam ik een eentje tegen, ingesproken door mijn zeer gewaardeerde collega... De Banana Boy, oftewel Patrick van de Heuvel. Ik denk, ach, die moeten we er maar eens een keer tussendoor doen. Ja, toch?
1: Classics. Zondagavond van 6 tot 9 luister je naar Classics. Jouw zondagavond zal nooit meer hetzelfde zijn.

muziek van Gordon Lightfoot. En If You Could Read My Mind. En wij zijn toegekomen aan de themasongs van deze week. En de themasongs gaan allemaal over time. Anytime at all. Time is on my side. And time.

Een plaat uit 1984 van Cyndi Lauper. Time After Time hoorde je. En daar besloten wij de themasong van deze week mee bij de Classics op de zondagavond. Als eerste hoorde je de Beatles en Anytime at All, daarna de Rolling Stones en Time is on my side. En we sloten af met die mooie plaat van Cyndi Lauper, Time After Time. En terwijl de themasong draaide, kwam er een verzoek binnen van Mario Akkerman. Die zegt, goedenavond Carlo, zou je voor mij en iedereen die zit te luisteren die mooie plaat willen draaien van The Guys and Dolls en You're My World? Natuurlijk, Mario, willen we dat doen. Helemaal geen probleem. We hebben hem even voor je opgezocht.

Jo Akkerman, voor iedereen die zit te luisteren, maar ook een beetje voor haarzelf, omdat ze het zo'n geweldige plaat vond. Dat nummer van The Guys and Dolls uit 1977 en You're My World. En wij blijven even in 1977 hangen bij de Classics op zondag. Wat dacht je van deze mooie plaat van Fleetwood Mac? Hier is Dreams.

0: lekker een beetje relaxed de muziek van Fleetwood Mac. Dreams hoorde je. Heerlijk was dat, die muziek uit 1977 van Fleetwood Mac. En wij gaan terug naar 1971. En dat doen we met een mooie plaat van Ike en Tina Turner. En ja, het kan ook eigenlijk niet missen. Proud Mary misschien?
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

genieten van The Proud Mary. Natuurlijk wel een cover, het origineel van de Creedence Clearwater Revival. Maar goed, de kenners die weten dat wel. Maar voor je klaar staan heb ik een nummer uit 1971 van T-Rex. Hier is Get It On.

deden we met T-Rex en Get It On. Inmiddels 1 minuut voor de klok van 8 uur. En dat betekent nog een urenlang Classics op zondagavond. Want tot 9 uur zijn we bij je, dat weet je. Iedere zondagavond van 6 tot 9. Al die mooie muziek uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. En soms zit er wel eens een plaat uit de jaren 50 tussen. Ja, dat is nu het geval. Ricardo die zegt, die doet het heel kort via de TikTok even. Elvis Presley staat er dan. Nou, ik neem aan dat voor iedereen is die luistert. En Ricardo, ik heb hem voor je opgezocht. We gaan terug naar 1957. Hier is de King of Rock and Roll.

Hij was speciaal even op verzoek van Ricardo. Die mooie plaat van Elvis Presley. Hey, hey, I'm all shook up. All shook up, hoorde je. En wij gaan terug naar 1976. Gaan we door met een mooie plaat van The Sweet. Hier is The Fox on the Run.

0: Ja, hallo, er is Alex Ram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
1: Oh, het weer vandaag is, dat weet je waarschijnlijk wel, maar wat komt er aankomende week aan? Ja, heel mooi weer, ja, dat wel. Morgenochtend hebben we eerst nog kans op een klein beetje motregen. Later in de ochtend droogt het op en krijgen we toch in de Limburg al een temperatuur van 21 graden. In de nacht naar dinsdag kan er ook nog wat regen vallen. Vanaf dinsdag gaat het rustig aan wat warmer worden. En dan kan het in het zuiden al 24 graden worden. Dat halen ze op de Wadden niet hoor. Dat blijft te steken op een 19 à 20 graden. En dan woensdag warm, geregeld zon. Maar nog steeds kan er lokaal een bui vallen. Het is op de meeste plaatsen wel droog. En ook in Brabant en Limburg stijgt de temperatuur naar 26 graden. Dus dat gaat goed. Donderdag wordt het op grote schaal warm, 25 tot 30 graden in het land. Maar behalve op de Waddeneilanden en langs de kust. Want daar blijft het net onder de 25 graden steken. Maar ik moet je zeggen, misschien is dat ook wel lekker. Misschien is dat ook wel heerlijk om even naar de kust te gaan. Om die gekke temperaturen niet te hebben, ja. In de loop van de dag stijgt wel de kans op regen en onweersbuien. En dat zijn niet van die hele leuke vooruitzichten. Dat hebben ze vrijdag ook. Einde van de dag regen en onweer. Zaterdag eigenlijk hetzelfde. Maar mooi weer hebben we. Dan zakt die temperatuur zaterdag misschien iets naar een graad of 4, 25. Maar zondag dan klimt die temperatuur gewoon weer omhoog. En als jij volgende week zondag zit te luisteren naar de Classics op zondag, waarschijnlijk op je terras, is het toch nog wel een 8, 29 graden. Kijk, dat zijn leuke vooruitzichten.

Lekker genieten van Stevie Wonder. Natuurlijk die mooie plaat Superstition. Een nummer wat uitkwam in 1973 en je hoort hem hier bij de Classics op de zondagavond. Tot 9 uur zijn we bij je met al die mooie hits uit de jaren 60, 70 en vroege jaren 80. En wat heb ik voor je klaarstaan? Wat dacht je van die mooie plaat van Paul Simon? Tenminste, ik vind het een heel mooi nummer. Hè? Plaat uit 1973. Hier is Kodachrome.

Lekker door 1973, Paul Simon en Kodak Chrome. En we gaan ons even naar Paterij, speciaal voor de familie IJsink. Zo heel dicht bij de Duitse grens. Want daar zitten ze. Kijk even naar de koffiejuffrouw of dat allemaal goed is wat ik zeg, ja. En tijdens hun zondagavond kaartavonden luisteren ze altijd mee naar de classics op de zondagavond. Dat vertelde ze de koffiejuffrouw laatst. En de koffiejuffrouw zegt, wil je even een mooie plaat voor ze draaien? Dan kunnen ze even genieten van de muziek nog meer terwijl ze aan het kaarten zijn. Wat ze dan doen, weet ik niet. Jokeren of misschien pesten. Ik denk dat dat het is, ja, pesten. Pesten voor gevorderden, dat zal het zijn. Speciaal voor de familie IJsink, een mooie plaat van de Carpenters. En please, Mr. Postman.

Even een plaatje richting Diepenheim, richting de familie Heissink. Je hoorde de Carpenters en Mr. Postman. Joey Jonge zegt Roermond, dat ligt ook tegen de Duitse grens aan. Ja, dat klopt. Dan gaat hij morgen weer even tanken, zegt hij, voor 1,83 euro. Dan betaal je daar op het ogenblik voor 1,95 euro. En hij doet meteen even wat boodschappen. Misschien kan hij wel oranje tompoes zo innemen. Of zouden ze die in Duitsland niet verkopen? Nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nee, dan wordt hij in de studio neergeschud. Die verkopen ze dan niet, zegt ze. Carlo, jij bent een beetje dom. Goed, wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. Het origineel komt uit 1965 en is inderdaad alweer een heerlijk oudje. Het gezongen door de Animals en Bring It On Home To Me. En de cover is van Octopus. Ja, natuurlijk heet het Bring It On Home To Me. Anders zou het geen cover zijn.

De cover van het origineel. Bring It On Home To Me, de cover van Octopus. En het origineel van The Animals. 1965 was het dat deze plaat uitkwam. En ik vind, de koffievrouw, kijk eens even aan, het is altijd een mooie plaat, hè. Vind je het niet mooi? Bring It On Home To Me, die je net hoorde, die wel, hè, ja. Ze zit me aan te kijken. Ik denk, nou, doe ik het in het Chinees of zo? Ja, het kan wel zijn dat ik Chinees spreek, hè. Ja, als Babi Pang hangen, zo, dat weet je toch niet? Dat kan toch? Hey, we gaan terug naar 1967. Ik heb Engelbert Humperdinck voor je klaarstaan. Hier is om 1 minuut voor de klok van 8:30. Release me.

Heerlijke plaat uit 1967. Engelbert Humperdinck hoorde je en Release Me. En wij gaan een mooie plaat draaien van die drie broers werden geboren in Engeland. Pa en ma dachten we gaan emigreren, we gaan naar Australië. En die jongens werden wat muzikaal en die zeiden nee, we zijn wat ouder nu pa, we gaan terug naar Engeland. En daar sloeg die muzikale carrière van de Bee Gees helemaal niet zo aan. Ze besloten samen om het vliegtuig te pakken en naar Amerika te gaan. Een nieuwe producer. En ik denk een film die precies op tijd kwam. En een roem was geboren. Ik heb het over de Bee Gees. We gaan terug naar 1978. Hier is Staying Alive.

Gebroeders Kip samen vormden de Bee Gees. Je hoorde Staying Alive. En dat allemaal natuurlijk bij de Classics op de zondagavond. Voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat van Elton John en Kiki D. Plaat uit 1976. Hier is Don't Go Breaking My Heart. Nog 20 minuten. 20 minuten Classics op de zondagavond. Optimaal genieten bij jouw favoriete radiostation.

178. We hoorden Elvis Presley en Burning Love. Nou ja, zei ik 1978. Ik weet niet, jongen. 72 moet ik zeggen. 78 is het jaartal van de plaat die we nu voor je gaan draaien. Natuurlijk afkomstig uit de film Grease. Wat mij betreft de allermooiste muziekfilm ooit gemaakt. Maar ja, misschien komt dat ook wel omdat het mijn jeugd was. En dan, hè, Olivia Newton-John in de hoofdrol. Ik vond helemaal geweldig. John Travolta natuurlijk als Danny Zuko. En wij gaan voor je draaien. You're the one.

Of was dat in de droom? Dat kan ook. John Travolta en Olivia Newton-John met die mooie track uit de film Grease. 1978, You're the One That I Want. Even een mooie rustige plaat voor je klaarstaan uit 1977. En dan moet je ook rustig praten, Carlo. Dan moet je het tempo wat laten zakken. En meegaan met het lied. Nou ja, dan doe ik dat. Hey, de Commodore staan voor je klaar. Hier is Easy.

lekker als je Lionel Richie in je team hebt als leadzanger. Dan kan de muziek alleen maar mooi zijn. Hè? De Commodores hoorde je in Easy. En wat heb ik voor je klaarstaan? De jukeboxplaat. Maar misschien dacht je, waar blijft die vanavond? Ik denk, ik bewaar hem even tot het einde. De jukeboxplaat van deze week is afkomstig uit 1968. En wordt gezongen door Aretha Franklin. En natuurlijk, hij mag niet in jouw jukebox ontbreken. Het is de versie die ze zong in de film van de Blues Brothers.

Voor de klok van 9 uur loopt weer de eindtune van vanavond. Dat betekent dat er weer een einde is gekomen aan deze uitzending van Voor de Bakker, hier bij jouw favoriet. Nee, van Classics op zondag, dat moet ik zeggen. Voor de Bakker is dinsdag. Van de Classics op zondagavond, hier bij jouw favoriete radiostation. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Misschien wat voetbal gekeken en muziek op de achtergrond.

gedacht van, ik wil gewoon lekker muziek horen. Wat mij betreft natuurlijk bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag dan ben ik er gewoon weer, ijzer wederdienende. Een hele fijne werkweek en pas een beetje op met die hitte. Drink genoeg, dat is heel belangrijk voor straks een welterusten. En morgen allemaal gezond weer op. Dinsdagavond ben ik er weer met Voor de Bakker vanaf 7 uur. De Nederpopversie. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren.

Britse band 10cc met de Wall Street Shuffle, afkomstig van het album Sheet Music uit 1974. Het idee voor de Wall Street Shuffle ontstond nadat de band in een taxi Wall Street passeerde. Zakenman J. Paul Getty, die in het nummer wordt genoemd, was een van de eerste Wall Street zwaargewichten in de Verenigde Staten. En zwaargewicht hebben we ook in deze nieuwe helden van de popmuziek. Van harte welkom trouwens met vandaag onder andere de Eagles, de Dire Straits en ook een van de populairste exportproducten van Zweden, ABBA.

0: Chiquitita was de eerste single afkomstig van het album Voulez-vous. Er bestaan veel vroege versies van het nummer. Een van de werktitels was In the Arms of Rosalita. En deze versie, met duidelijke Simon & Garfunkel invloeden, verscheen in januari 1979.
1: Rob van Dalen.

Sunny Day and His Nights namen Rock Around the Clock als eerste op in 1953. De versie van Bill Haley en His Comets hoorde je en die verscheen 2 jaar later. Bob Geldof, de zanger van de Boomtown Rats, schreef I Don't Like Mondays naar aanleiding van de schietpartij bij de Grover Cleveland Elementary School in San Diego op 29 januari 1979. De 16 jaar oude Brenda Ann Spencer schoot 2 volwassenen dood en verwondde 8 kinderen en een politieagent. De enige reden die ze opgaf voor haar daad was dat ze niet van maandagen hield. I Don't Like Mondays.

Chris de Burgh schreef The Lady in Red naar eigen zeggen in een twintigtal minuten. Gedurende een half jaar verfijnde hij het nummer, vooraleer het terecht kwam op het album Into the Light. En met het uit het Italiaans vertaalde liedje You're My World scoorde Cilla Black haar grootste hit. Samen met onder andere Dusty Springfield en Petula Clark behoorde ze midden jaren 60 tot een nieuwe generatie van Britse popzangeressen.

helden van de popmuziek met de mooiste classics aller tijden. En je hoorde zoals beloofd de Dire Straits. Brother in Arms heeft als thema de Falklandoorlog, een conflict tussen Argentinië en Groot-Brittannië. Mark Knopfler schreef de tekst in de zomer van 1982. De Britten wisten in die periode de Falklandeilanden te heroveren. En ook belooft de Eagles, One of These Nights, afkomstig van het vierde en gelijknamige studioalbum van de band. In 1975 kregen ze een Grammy voor Best Album of

Earth and Fire met Memories, de eerste nummer 1 hit voor de Haagse formatie met als boegbeeld zangeres Journey Kaagman. De zwevende klanken in Memories komen van de Mellotron, een toen nieuw toetseninstrument. En dit nummer heette eerst She's My Baby. En zanger Roland Gift van de Fine Young Cannibals zong het met een lage stem. Gelukkig heeft de band het niet te snel opgegeven en kwam deze hit eruit voort. She Drives Me Crazy, nummer 1 hit in de Verenigde Staten.

hit van Yazoo en gecomponeerd door Vince Clarke, Only You. In de winter van 1983 was het een hit voor de a cappella groep The Flying Pickets. We ronden af met een instrumentaal nummer vandaag van Focus, House of the King, de eerste hit van Focus, en verscheen in 1971 op single. De in hoog tempo afgewerkte rockklassieker is enorm succesvol tot in Groot-Brittannië toe. Het mag opmerkelijk genoemd worden dat een instrumentale song internationaal zo goed scoorde. Heel graag tot volgende week, dan zijn we opnieuw met meer helden van de popmuziek.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek. Radio Groot Aaldert, het station waar muziek in zit.

0: de dag naar de mooiste radio. Groot Haltert.
1: James Brown is dead.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Het eerste wat ik van jou zag, twee blauwe ogen en een lach. En toen voor ons die eerste dans begon, wist ik dat ik...

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.